0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
8: Hello, this is Radio Seabreeze.
14: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
15: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.
16: Rise and shine! Hoi!

0: AM.
1: De laatste was van Johnny Nash. Tears on My Pillow uit 1975. Booker T en Jim Dees daarvoor met Mrs. Robinson uit 1969. En daarvoor hadden we The Walkers. Dance of Love uit 1973. Hier zijn Bonnie en Jose.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Ben Kramer was de laatste, de clown uit 71. John Rawls daarvoor. Hush, Not a Word to Mary uit 68. En de eerste was van Middle of the Road. Kalaki Kalako uit 73. Je krijgt Annie, David en...

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was van een Belg. Ernest Baert, More Than Sympathy uit 1973. Dave daarvoor, onze Nederlandse Dave. Nathalie uit 1969. En Boney M, dat was de eerste uit Duitsland. En Luther uit 1979. Blije klanken nu in de show.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierde gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De tekst van Follow Me is geschreven door Amanda Lear zelf. Terwijl Anthony Mon verantwoordelijk is voor de muziek en de productie. Het is een Eurodisc nummer met symfonische elementen. Geïnspireerd door de band Kraftwerk.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. Ja, ik moest even wat knopjes goed zetten. Het ging even fout. Maar we zijn er weer met een nieuwe Sunday Morning Breakfast Show. Ja, mochten er verzoekjes zijn, dan hoor ik het graag. Ik heb er weer zin in. Er staan weer een heleboel mooie platen klaar. Natuurlijk ook de koffie, het croissantje en de citroens. Ik wil maar beginnen met een nummer van Sailor. Komt uit 1975 en ze zongen toen ook Sailor.

Nog even de scheepstoeter erachteraan. Prachtig nummer Sailor van Sailor uit 1975. De geschiedenis van Sailor werd in eerste instantie helemaal verzonnen. Het zou gaan om de voortzetting van de traditie van een zeemanscafé in Parijs, Le Matelot, waar Josephine Bakker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei feitjes bij bedacht om deze glamrockband in de schijnwerpers te krijgen. Dat lukte in het begin alleen in Nederland, waar Traffic Jam eind 74 een redelijke grote hit werd. Daarna volgden er nog een paar andere, zoals A Glass of Champagne, Girls, Girls, Girls, en dat als tune nog een tijd in Pearl commercials werd gebruikt. De leden traden in het begin al stevast op in typisch Britse matrozenpakjes en bespeelden door liedzanger George Canyon's ontworpen en gebouwd apparaat, de Nickelodeon, een soort muziekmeubel waarin twee rug aan rug geplaatste piano's, diverse synthesizers en een klokkenspel opgehangen waren. Dit is George Harrison, het nummer What is Life?

0: kwam van het album All Things Must Pass. Wat is live geschreven door George Harrison en geproduceerd door Phil Spector.
1: www.radioseabreeze.nl.
2: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Hele mooie uitvoering van het nummer It's My Party. Dit waren Dave Stewart en Barbara Gaskin. Ja, het nummer kwam uit 1981. Heel wat anders, 1972. Toen hadden we Stone en Eric Chardin. Nou, dit was het, een van hun hele mooie hits. En volgens mij ook de grootste. L'Aventura.

prachtig nummer van Stone en Eric Sjarden. Ja, ze kruisten elkaar in 1966, trouwden en hadden elk een aparte muzikale carrière. In 1971 besloten ze hun krachten te bundelen en een zingerduo te vormen. Met het lied L'Aventure maakten ze furor. De artistieke en amateureuze spanningen gingen het populairste duo uit de jaren 70 elk zijn eigen weg. Ja, dat heb je toch meestal wel met artiesten. Dan zijn ze getrouwd en dan houden toch weer op laatst een keer op. Dat is 5 minuten voor half. Dit is Shocking Blue en ja, ze geven gewoon het advies. Trouw nooit met een treinconducteur.

0: Evermarie Railroad Man is geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen en geproduceerd door de gehele band. Het nummer werd uitgebracht als single en werd in deze vorm meer dan 1 miljoen keer verkocht. Het werd een dikke nummer 1 hit in de Nederlandse of de Velde, oftewel toen nog de Veronica Top 40.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.
2: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

De Duitse band München, de Vrijheid in de tijd. Maar later werd het Vrijheid. En ja, de Engelstalige versie van het nummer, genaamd Play It Cool, scoorde de band in Nederland en Zweden en Noorwegen een grote nummer 1 positie. Of Nederland werd de derde positie, maar in de Scandinavische landen was het de eerste positie. Best een prachtig nummer om een keer te horen. Play It Cool uit 1988. Dit zijn de Eagles, One of These Nights.

0: One of These Nights is het vierde studioalbum van de Amerikaanse rockband Eagles. Het album werd in 1975 uitgebracht en bracht drie hitsingles voort. De titeltrack One of These Nights die we net hoorden, Live in Ice en het nummer Takes to the Limits.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

Prachtige rockballad van de Amerikaanse band Chicago, gezongen door Peter Cetera. Goed, bijna kwart voor. Mooi nummer van Boston, 1976, More Than a Feeling.

0: Nou, het was van Boston. Ze kwamen uit Amerika en ja, natuurlijk, ze kwamen ook uit Boston. En het kwam van hun debuutalbum Boston. Dat was in 1976. Prachtig nummer, More Than a Feeling.
1: Sea Breeze AM 1395.

Dat was een nummer van de Spaanse zanger Julio Iglesias, uitgebracht in 1975 en kwam van zijn studioalbum Een Diamant in Argentinië. 10 minuten voor alweer en ik had een nummertje klaarstaan, maar er ging even wat fout en die is weer uit te spelen, maar hij staat nou weer in te spelen. Denk erom, niet zelf bellen, want wij bellen jou wel. Ja, tegenwoordig heet dat een terugbelverzoek.

0: Sugarloaf was een Amerikaanse rockband uit Denver bij Colorado. Die in 68 ontstond onder de naam Chocolate Hair. Toen ze hun eerste platencontract kregen, hernoemden ze hun naam naar de berg Sugarloaf Mountain bij Boulder in Colorado. De band scoorde 2 top 10 hits met de singles Green Eyed Lady en die we net hoorden, Don't Call Us, We'll Call You.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Ook bekend van Ledingen. Maar dit was Steel's Wheel met Stuck in the Middle with You. Kwam uit 1973. Nou, ik heb nog eentje voor het einde van de show. Las Lobas. En het nummer heet La Bamba. Kwam uit 1987.

Dit noemden ze in de tijd een Amerikaanse Tex-Mex rockgroep. Los Lobos was hun naam. Ze kwamen uit Los Angeles. Prachtig nummer, want ik vind het altijd wat een 60-jaren sfeertje hebben. La Bamba, 1987 was dat.

0: Nou, het was me weer een waar genoegen allemaal mooie plaatjes te draaien in dit uur Sunday Morning Breakfast Show. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
15: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
15: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En dan twijfel je misschien wel eens of we wel zo serieus zijn hier op de radio. Nou, dat kun je wel zeggen. Aan het begin vandaag van Happy the Peppy, de heerlijke plaat van Chris Rea en Tell Me There's a Heaven.
1: Peter Engelsen.
0: Want zoiets, zo'n tekst, past wel op zondag.

0: Er zijn mensen en omstandigheden waarin je ervoor moet betalen. Maar dat zijn allemaal persoonlijke keuzes. De Bee Gees wisten er een mooie plaat over te maken. Paying the Price of Love hier in Happy the Peppy.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but his

Hij komt uit Jamaica en heeft intussen 82 sterretjes achter zijn naam staan. Want dat is de leeftijd van Peter Straker. De man die helemaal blij is met cabaret. Maar één grote hit had ook in ons land met dit Ragtime Piano Joe.

0: Bennett en de Rebel Rousers. Jaren 60 muziek op de radio met Got to Get You Into My Life. En je weet het, halverwege Happy the Peppy, dan blikken wij altijd terug naar de 60s met een bijna vergeten plaat.
1: Happy the Peppy!
0: Dat is over een kwartiertje hier op Radio Seabreeze.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Wel op je handdoekje. Geen idee wat je nog van plan bent de komende dagen of vandaag, want het wordt gewoon lekker zomer in het land. En daarom zomerse klanken. Klanken van Nielsen en Miss Montreal.

Eigenlijk is die bedoeld als echte bluesplaat, maar daar was Amy Stewart niet zo goed in. Zij ging liever los op de dansvloer en ze nam jou mee, samen met Knock on Wood. Why?

De fluwelen stem van Karen Carpenter. En haar broer mocht er ook nog even bij zijn voor de muziek. Carpenters en de Royal Philharmonic Orchestra deed mee in They Long To Be Close To You.

Ik had een echte punk rock, dat was David Johansen. Bekend van de New York Dolls, maar later ook als Buster Poindexter. En Feeling Hot, Hot, Hot. Laten we daar lekker van uitgaan vandaag.

Het was in 1964 een grote hit voor de Searchers, dit Needles and Pins. En later voor nog veel meer artiesten. Maar het werd origineel gezongen door deze Jackie DeShannon. Deze zangeres.

0: Het is een keuze, maar als je zo naar buiten kijkt, denk je, nou, laat ik nog eens even lekker een rondje gaan doen, want daar is het misschien best wel aangenaam voor. Kom uit de bedstee, mijn liefste, en Egbert Douwe.
1: De Happy.
2: Peter Engelsen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leenen was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leenen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: De 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, geweldig hè. By the time I get to Phoenix. Een fantastisch mooi nummer van iemand minder dan Marty Robbins. Ja, dat is toch muziek die je eigenlijk nooit meer mag vergeten. Toch?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Een heel bijzonder goede morgen, laatste vrienden. Het is zondagmorgen, de hoogste tijd voor een lekkere, rustige aflevering van Koffie Compleet hier op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. We zijn begonnen met een country plaat van, dat was echt country music van Marty Robbins bij The Time I Get to Phoenix. Een oud nummer wat deze goede man alweer jaren en jaren en jaren geleden gemaakt heeft. Geldt ook voor de volgende song welke wij voor u in petto hebben. Dan heb ik het over Simon en Garfunkel. Ja, dan weet u natuurlijk allemaal dat wij het fantastische mooie nummer The Bridge Over Troubled Water gaan draaien. Nou, doen we het.

Als een brug over troebel water, ja, like a bridge over troubled water. Een fantastisch mooi nummer van Paul Simon en Art Garfunkel. Ja, toen de heren nog gezellig met elkaar samen konden zingen. Op een gegeven moment was het over, hoor je wel vaker in groepen en bands en dergelijke. Een hele tijd dan zijn ze vrienden van elkaar en dan ineens bingo, dan is het over. Het was niet anders, maar goed, we gaan een heel mooi stukje muziek draaien van een zangeres. Ja, vroeger is ze begonnen als Marieke van het Volendams Opera Koor. Misschien kent u dat nog. Later begon ze als Maribel. Ik hou van jou.

Samen Weet. Ja, dit is een fantastisch mooi nummer van Maribel. En dan weet je het wel, ik hou van jou. Wat een geweldige meid was dat. En is het nog steeds trouwens hoor. Ze zingt nog altijd De Sterren van de Hemel. Goed, je luistert naar Radio Seabreeze, het station waar muziek in zit. Ja, de tijden zijn wat veranderd, hè? Nou...

Ja, de tijden zijn veranderd. Dit was een nummer van de Birds, luister vrienden. Ja, en dat stond allemaal op een LP van deze mensen. Die heten gewoon de Birds en niks anders dan dat. En er staan heel veel mooie nummers op. Ja, we draaien veel muziek van LP en gaan zo maar door vandaag in het programma Koffie Compleet. Je zou haast zeggen Giddy Up Country als je zo hoorde. Maar nee, het is Koffie Compleet. Dat andere programma Giddy Up Country draaien we altijd op de donderdagavond. Overigens, dit is er ook weer zo een, hè? Ook een beetje een country-achtige plaat. We kennen het nummer Tomorrow Never Comes allemaal wel ongetwijfeld. Maar u kent het waarschijnlijk niet in de uitvoering van Audrey Smith. En dan klinkt het ook fantastisch.

0: mensen hebben hier hele goede herinneringen aan, luister vrienden. Misschien ook wel wat droevige herinneringen. If Tomorrow Never Comes. In dit geval gezongen door Audrey Smith.
1: Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze, put your radio on.

0: Ja, mooi klonk dit. Glenn Miller was dit met zijn orkest en met een klein beetje hulp van Louis Armstrong en de All Stars. Wat geweldig, hè? Nou en of, vind ik wel tenminste.
1: Get a little bit of coffee drinken.
2: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet.

0: compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
1: Koffie compleet.
0: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Koffie compleet.
3: Goedemorgen.
4: Vandaag met Tom Polderman.

Mooi, hè? Dat was een liedje van Robert Long, Liefste, mijn liefste. En dat staat op zijn album Vroeger of Later. Wat hij in 1974 heeft uitgebracht, laatste vrienden. Lang en lang en lang geleden, laatste vrienden. Ja, helaas, Robert Long is niet meer, maar dat gebeurt met heel veel artiesten. Ja, dat is niet anders, dat is het lot van het leven. Ja, ik heb hier ook een fantastisch mooi nummer van de Seekers.

0: Ja, mooi hè. Fantastisch nummer. Gebracht in dit geval door de Birds. Niet door de Birds, door de Seekers, luister vrienden. Ja, de Birds hebben het, zijn ze ook gedaan. En ja, degene die het liedje ooit geschreven heeft, die heeft het ook op meerdere manieren uitgebracht. Je luistert naar Radio Seabreeze. Je luistert ook naar...
1: Koffie compleet, met gezellige muziek, voor een breed publiek.
0: Als je dat weet, voor een breed publiek op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM en live.radioseabreeze.nl voor het geval je ja, via internet luistert naar ons fantastische radiostation. Hier is Anne Marie.

Mooi, hè? Deze song van Anne Murray uit Canada vandaan, luister vrienden. Ja, haar muziek is gewoon werkelijk fantastisch. Country en een klein beetje, ja, gewoon andere muziek er tussendoor. Heerlijk hier op deze zondagmorgen.

heerlijk plaatje van een man die zijn weerga niet kent, luister vrienden. Dan heb ik het over Julian Clare. This Melody. En dat allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet op deze zondagmorgen. Ja, heeft u dat ook wel eens dat u denkt van, hey, het is zondagmorgen en het lijkt me nou zo lekker om een lekker visje te gaan vangen in het weekend? Nou, W.

heerlijk. Een visje van nou en of, dat is lekker hoor. En dan lekker in de pan. Lekker laten sudderen en heerlijk opeten tussen de middag. Ja, dat lijkt me een goed idee. Lien Jongewaard en Piet Reumer. Ja, Piet Reumer kennen we natuurlijk zonder enige twijfel nog wel van de serie De Kok. Ja, samen met Vledder. En wat was het een leuke serie, hè? Op televisie. Elke week weer opnieuw kwamen ze met allerlei moorden en oplossingen daarvoor. Mogen ze best nog wel eens een keer herhalen, vind ik, die hele serie van De Kok en van Appie Baantje. Ja, heerlijk.

heerlijke, fantastisch mooi nummer dat was dit. Ja, zeker weten. En dat allemaal op Radio Seabreeze. Het programma Koffie Compleet. Zondagmorgen, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zondagmorgen, dan draaien we toch altijd een iets andere muzieksoort dan dat wij meestal doen hier op uw favoriete radiozender, laatste vrienden. Ja, ik heb een enorm mooi nummer van Buddy Holly voor u in petto. Luister maar eens.

dat stellen, luister vrienden. Als we kijken op de klok van gehoorzaamheid, dan zien we dat alweer zo'n 12 minuten voor. Nee, 7 minuten voor de klok van 11 uur is. Dus zoveel ruimte hebben we niet meer om nog een lekkere plaat te draaien. Maar we doen het wel hoor.

Ja, dit was een fantastisch mooi nummer van niemand minder dan Nat King Cole met zijn trio Moonlight in Vernon. Ja, dat is een hele mooie Moonlight. Ja, je luistert naar Radio Sierberis, je luistert ook naar Koffie Compleet. Maar kijken we op de klok, wat zien we dan? De hoogste tijd om het programma te gaan beëindigen, luistervrienden. Ja, voor vandaag. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering en zometeen, ja hoor, dan is DJ Siets er weer. En om 12 uur, ja, niet vergeten te luisteren, dan hebben we morgen onze eigen Milko. Die gaat er ook weer een heel leuk programma van maken. En daarna nog veel meer leuke programma's op Radio Sierberis, 1098 en 1395 AM. En live.radiosierberis.nl. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Dag!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
10: De 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Ja, de uuropener van dit weekend. Blondie en the tide is high. Nou, dat heeft weer van alles te maken met de zee natuurlijk. En je weet het, op dit radiostation worden heel veel oude zeezenderhits gedraaid uit de periode, zeg maar, 60, 70 en 80. Want toen waren er nog zeezenders. Nu gewoon een uurtje hits van gisteren en eergisteren met ondergetekende Sietse en Anna. Met muziek van Cat Stevens. Zometeen live op de radio. Morning has broken.
2: DJ Seats.

Heerlijk om deze zo af en toe even te kunnen draaien op de Nederlandse radio. Muziek van de Proclaimers. Het heet 500 Miles. Ah, zullen we dansen met z'n allen? Lijkt je dat gezellig? Gaan we met z'n allen naar de stad? En dan gaan we gewoon even een dansje wagen. Lijkt me best gezellig eigenlijk. Marcel en Heen waren dat in ieder geval van plan. En ze zingen dus de komende 4 minuten voor je. Over Dancing in the City.

Ja, ik voel hem toevallig op een USB-stick. Ik denk, kunnen we best even draaien. Gitti und Erika. En ze zongen over Heidi. En ik kocht vroeger altijd mijn plaatjes bij Heidi in Drachten destijds. Ik denk, nou, dat is een mooie samen... hoe heet dat? Nou, dat het samenkomt en zo. Hè? Een plaatje van Heidi en Heidi verkochte plaatjes. Nou, zijn we weer helemaal op de hoogte. Het is zondagmorgen bij Radio Sibis. Welkom, leuk dat je erbij bent. We gaan een beetje reggae-muziek uit Denemarken voor je draaien. Dit is de band Laid Back. Nummer 1 hit in de Nederlandse hitparades in de jaren 80 heet Sunshine Reggae.

One and only. En de hit uit 1979. Whatever you want van de band Status Quo. En ja, mocht je vers zijn van de muziek van Status Quo. Er zijn een heleboel coverbands die ook Status Quo muziek spelen. En onder andere Status Quotes. Die komen uit de omgeving van Enschede. Die komen binnenkort optreden in Friesland in de twee gemeenten in Imsum. Mocht je daar naartoe gaan, komen we elkaar zonder enige twijfel tegen. Tijd voor een beetje Dixo. Hier is Rocker's Revenge.

Nou, ik had zoiets, ik hoor niet zoveel Supertramp op de Nederlandse radio. Dus laten we dat bij Radio Seabreeze dan maar even goed maken. Deze uit 77. Supertramp zong Give a Little Bit. Van de jaren 70 naar de jaren 80. Ja, het kan zo razendsnel in dit programma. De DJ Sitio. Turn to Gold is het volgende plaatje dat we gaan draaien. Het is een eentje van David Austin. En David Austin was een vriendje van de heren van Wham. Dat is volgens mij te horen ook. Ja, ja. David Austin gaat voor je zingen. Turn to Gold.

Twee plaatjes die gingen over goud hier bij jouw favoriete radiostation Radio Seabreeze. We begonnen met Turn to Gold van David Austin. En de plaat die we net rijden heette Gewoon Gold. Werd gezongen door John Stewart in samenwerking met Stevie Nicks en de heren van Fleetwood Mac. Gold dus op de radio bij Radio Seabreeze.

deze plaat voor het eerst op de radio hoorde, was ik Sleetfan voor het leven. Noddy Holder, Jim Lee, Dan Powell en Dave Hill. En een tweede single die ze uitbracht in Nederland na Get Down and Get With It. En er is een hit en het heet Cause I Love You. Nou, nog even vocalen dan. En dan zitten er alweer op een uurtje. De DJ Sietshow bij

0: als
1: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
2: En dat was hem, de laatste die we voor je mochten draaien in deze aflevering van de DJ Seats Show. De bom van Doe Maar. Vrienden en vriendinnen van dit leuke radiostation, ik ga afscheid van je nemen. Zometeen na nieuws en weer Milko's Music Memories met Milko Rognot. Wens je heel veel plezier met hem. En wij zien elkaar gewoon volgende week zaterdag even na 11 uur weer voor de nieuwe aflevering van de DJ Seats Show. Wat mij betreft, prettige werkweek, veel plezier met mijn collega's en tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaan nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
3: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
8: Goedemiddag.
9: Het

Het is een zondagmiddag. Het is 5 juli, 9 minuten over 12 alweer. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Music Memories hier op Radio Seabreeze. Op de AM1098. Ja, dat moet ik wel zeggen, want de 1395, daar zijn ze mee bezig. Maar die is nog niet in de lucht. Maar gelukkig hebben we het wereldwijde web waarop je ook te luisteren bent. Natuurlijk Radio Seabreeze. En via vele internetportalen ook te beluisteren. We begonnen de show met de Status Quo. Een Engelse band natuurlijk. En mooie nummer, Rocking All Over The World. Goedemiddag. Dank aan Sietse en Alda voor het vorige uur. En wat hebben we mooi weer, hè? Jeetje, de zomer die is echt begonnen in Nederland. Heerlijk, ja, alhoewel, voor mij was het wat minder, want ik ben momenteel bezig met het, slopen in mijn nieuwe huis. En dat heeft nogal wat zweet gekost, een kilootje of drie afgevallen. Maar voor de rest gaat het wel, hoor. Nou, de komende twee uur lekkere gouden ouwe, misschien ook wat nieuw, en daar gaan we zo meteen mee beginnen. Want ik had van week een gesprek met een muzikant en die had het over de band The Frontman. En dat is een muzikaal hoogstandje van drie frontmannen. Peter Hoort, en die is bekend van de Hollies. Mick Wilson, hij is bekend van 10cc. En Peter Lincoln, hij is natuurlijk bekend van The Sweet. En ze toerden als leden van Cliff Richard Band de wereld over. En de samenwerking van de drie heren, dat beviel wel heel goed bij de heren. En hun ervaring en vriendschap zorgt voor een zeer unieke samenwerking. En het publiek omarmt de frisse, akoestische versies van de hits die iedereen wel kent. Prachtige muziek natuurlijk met mooie verhalen en nuchtere humor. We gaan natuurlijk een plaat van hem draaien. En ze toeren momenteel ook in, door Europa heen. Dus je moet maar eens op hun site kijken. En Frontman, ja, dat schrijf je wel zo. Alleen de E in man, daar moet je een 3 voor invullen. We gaan beginnen met de eerste plaat van hun. En dit is Beautiful Sunday. De Frontman.

lekkere muziek van The Frontman. Een nieuwe band ontstaan uit drie leden van ex-bandjes natuurlijk uit het verre verleden. Beautiful Sunday. En dat kwam natuurlijk uit 1972. Was het origineel van Daniel Boone. We gaan nu naar 1978. Een lekkere zomerhit. Hier op de radio. Radio Seabreeze. Op de 1098. En binnenkort ook weer te beluisteren op de 1395. Ja, ze zijn drukdoende. Daar op het dak van het Aquavirium. Dit is Bob Seger en Still the Same.

pak je een bloem en dan trek je wat dingen eraf. En dan zeg je, ik hou van je of ik hou niet van je. Matthias Reim uit 1990. Een lekkere Duitse hit. En hele mooie hits heeft hij gemaakt. Onder andere, ik heb getroomd van dier. Maar deze is de grootste uit 1990. Verdammt, ich lieb dich. Tijd voor wat Nederlandstalig geluid. We gaan richting Vlaanderen met drie mooie dames. Dan heb ik het over, natuurlijk over K3. En deze grote hit. Oh ja, Lele.

This Is Not America van David Bowie uit 1985 van zijn album The Falcon and the Snowman. Ja, zo mooi past in deze tijd, denk ik. 250 jaar Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden. Maar ja, we zijn niet meer zo erg bevriend met het land, helaas. Straks krijg je van mij het weerbericht, maar we gaan eerst een instrumentaaltje draaien. Van Herb Albert en zijn Tijuana Brass. Dit is Tijuana Taxi. Tot aan het weerbericht.

mooi einde aan het plaatje van Herb Albert en Tijuana Taxi heette dat. Wolkenvelden trekken over het land en regionaal valt een beetje regen of motregen. In het zuiden blijft het vaker droog en breekt de zon soms door. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 19 graden in het noordwesten en 21 graden in het midden van het land en 24 graden in het zuidoosten. En daarbij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is de meeste zon voor het midden en het zuiden. En daarbij stijgt het kwik tot 23 tot 27 graden. In het noorden is bewolkt met soms regen en 21 graden. En later in de week wordt het veel warmer. Nu muziek uit 1985 van de Dire Straits. So Far Away.

Alistair McNeil. In 1974 stond ze op het Eurovisie Songfestival en met het mooie nummer Ik zie een ster. En eindigde als derde, natuurlijk achter ABBA, met het nummer Waterloo. Maar deze is uit 73 jaar ervoor en die heet Battering Ram. Heerlijk, Alistair McNeil. Ja, die mooie, grote man. En als ik zeg dat dit het best verkochte album is van Michael Jackson, dan denk ik dat ik wel gelijk heb. Uitgebracht in 1984 en het nummer Thriller.

Ik moet even wat rechtzetten, want ik zei dat je in 1984 kwam, maar dat is helemaal niet waar. Het is opgenomen in 1982. Michael Jackson met zijn album Thriller. En ik denk dat het zijn best verkochte album is, alle tijden. Nu naar Spanje. Hij is de zoon van Julio Iglesias. En zijn voornaam is Enrique. We horen niet zoveel meer van hem, maar deze hit kwam uit in 1999. En een lekkere zomerhit, het is Rhythm Divine.

Misschien heb je vanochtend wel geluisterd naar het programma van Ton Polderman. En hij verwees al naar zijn programma op donderdagavond tussen 8 en 9. En dat heet Giddy Up Country. Daar hoor je heel veel lekkere country muziek. Deze ook natuurlijk. Glen Gamble uit 1975. En Rhinestone Cowboy. En ik denk een van zijn grootste hits wel. Ja, het is zomer in Nederland. We gaan lekkere zomerse plaatjes draaien hier op Radio Seabreeze. Het hoort er gewoon bij. Als de temperatuur wat hoger wordt, dan komen ze weer hoor. Dit is volkszanger nummer 1. Heb ik natuurlijk over André Hazes. Een opname met 91. Zomer.

Ja, het is alleen maar griezelen in dit programma, denk ik. Zo net met Thriller van Michael Jackson. En dit zijn de Rattles uit 1970. En The Witch, oftewel de heks. Ja, een beetje one hit wonder. Want uiteindelijk hebben we heel weinig meer van ze gehoord. Maar een lekkere hit uit 1970. Ja, straks het nieuws en het weerbericht. En daarna reclame. En dan ben ik nog een uurtje bij je terug. Maar ik ga eruit met deze van Seal Crazy. Graag tot straks.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer: vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
11: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
12: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM. It's

Lekker begin van uur 2, Music Memories op Radio Seabreeze. Op de zondagmiddag, het is 5 juli, 11 minuten over 1 alweer. En je hoorde Bryan Adams. Everything I do it for you. En ik draaide speciaal de albumversie van Waking Up the Neighbors. De soundtrack van Robin Hood uit 1991. Een heerlijk nummer. Ja, en als je het eerste uur gemist hebt, dan is dat jammer. Want ik heb het eerste uur een mooie band gedraaid die momenteel nogal actief is. Onder leiding van Peter Howard, Mick Wilson en Pete Lincoln. Ze zijn respectievelijk liedzangers van The Hollies, The 10cc en The Sweet. En ze toeren momenteel rond hier in Europa. En wanneer ze naar Nederland komen, dat weet ik niet. Dan moet je maar even naar hun site kijken. Maar ze maken wel lekkere muziek. Het eerste uur heb ik al wat gedraaid. Beautiful Sunday. Ze maken voornamelijk covers. Maar deze is ook wel lekker. Van Crosby, Stills, Nash & Young. En die hebben ze fantastisch op plaat gezet. Namelijk akoestisch. Dit is Teach Your Children. Goedemiddag.

bandje Frontman. En Frontman, dat schrijf je dat man, schrijf je dan met een 3 in plaats van een E. En je moet maar eens kijken op hun site. Heerlijke muziek, akoestische muziek van Peter Howard. Hij is van de Hollies. En Mick Wilson van 10cc en de Typiek Leukon. Hij is afkomstig van The Sweet. En deze man is afkomstig van Genesis. En dan weet je waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Natuurlijk over Phil Collins. Hij is de drummer van die bewuste band. Een van de beste drummers aller tijden, denk ik wel. Zijn gezondheid is wat broos. Ja, hoe het met hem gaat, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar lekkere single uit 1985 van zijn album No Jacket Required. Dit is Take Me Home.

Dat is een goed advies. Waar je naartoe gaat, neem een draagbare radio mee. Maar zorg wel dat er AM op zit. En dan kun je lekker naar Seabreeze luisteren. Nu een hit van Cher. Ja, eigenlijk niet. Dit is Nancy Sinatra, de dochter van natuurlijk Frank Sinatra. En dit nummer heet Bang Bang uit 1966. I was fine.

Belle Perez en El Mundo Nailando uit 2006. Lekkere zomerse muziek op jouw radio. En daarvoor natuurlijk Bitter Stijgerpijp. En we gingen lekker zuipen in Spanje, ja. Bitter Stijgerpijp doet me een beetje denken aan verbouwing. En daar ben ik momenteel natuurlijk mee bezig in mijn nieuwe huis, daar ergens in Zelhem. Maar nu nog muziek uit Geldermalsen. Het kan nog steeds, de studio is nog heel. En we gaan lekkere muziek draaien uit Spanje. Los del Rio. En terug naar het jaar 1996 met La Macarena. Je kunt lekker meedoen hoor.

Tom Jones, de beroemde Waalse zanger, geboren op 7 juni 1940 in Pontypridd en dat ligt in Wales. En hij staat bekend om zijn krachtige stem, energieke optredens en lange carrière al meer dan 60 jaar duurt. Deze was uit 1967, I'll Never Fall In Love Again. Ja, we gaan het even een beetje rustig aan doen naar al die wilde muziek uit Spanje. Zo ook deze. Terug naar 1968, Bobby Goldsboro en een liefdesverklaring. Dit is Honey.

man met de Zwitserse nationaliteit, maar hij woonde in Oostenrijk, natuurlijk Udo Jurgens. En een mooie hit uit 1964. Waarom Noor? Waarom? Straks gaan we luisteren naar Siska Peters samen met Aristakis en Kom in mijn armen, maar eerst een man. Hij was liedzanger van de Commodores en later ging hij solo. Hij heeft vele mooie hits gemaakt. En deze uit 1986. We blijven nog eventjes wat rustig aan doen hier bij Radio Seabreeze. Dit is Say You, Say Me.

Het was een grote doorbraak in 1970. Gilbert O'Sullivan, afkomstig uit het mooie Engeland. En Nothing Rhymed hoorde je als laatste vocale voor dit uur. Het zit erop. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Want hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront. Hij neemt je mee naar 4 uur. Tussen 4 en 5 Shifting Sense met Marcel Joustra. Tussen 5 en 6 Windkracht 5 Anders Elstra. Tussen 6 en 7 Sunday Cruise Gert Roy. En tussen 7 en 9 de Classics of Rock met Anton Nachtzaam. Tussen 9 en 11 de show met Colin Petrus. En de dag wordt afgesloten tussen 11 en 12 met Dream Session met Bart de Zwart. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar dit station, Radio Seabreeze. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdagmorgen weer met het programma eruit. Met oud nieuws, nieuwe morgenster en ook weer heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een hele mooie zondag. Ik ga nu naar mijn schoondochter, want die is vandaag jarig. En ik feliciteer haar vanaf deze kant alvast. Graag tref ik je aanstaande dinsdag weer aan het toestel. En blijf lekker luisteren naar dit station Radio Seabreeze. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren...

0: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

The Soul Asylum. En The Runaway Train. Aan het begin van alweer een nieuwe aflevering van het Popfront. Het is vandaag zondag 5 juli 2026. Ik zeg een heel goedemiddag. Allereerst felicitaties naar de schoondochter van Milko Roodnat. Van harte gefeliciteerd. En nu we toch bezig zijn, dankjewel Milko voor jouw programma tussen 12 en 2. De Music Memories van Milko Roodnat. Die zijn er weer volgende week zondag. En dan zei het zelf al, dinsdag en woensdagochtend. Dan mag je weer vroeg uit de veren. Ondanks dat hij met pensioen is. Vroeg eruit. Inderdaad, voor zijn programma eruit. Tot 4 uur zijn wij er al uit. Want we hebben uiteraard weer de nieuwe speciale aanbieding van de Fruits of Labor. Band uit Bonaire. Die hoor je straks zo even voor 2:30. We hebben uiteraard de Heroes in Heaven. Met vandaag de medeoprichter en zanger van... Wie? Dat hoor je straks wel. Ja. Ga niet alles gelijk verraden, want anders heb je geen reden meer om te blijven luisteren. Trouwens, we hebben ook nog de lekkerste muziek. Weer en verkeer. En laat ons met het... Met die lekkere muziek maar beginnen. De zomer die heeft een pauze in het noorden ingelast in elk geval. Hier in het zuiden is het nog altijd zo'n 25 graden. Dus er staat ook een kleine summer breeze. Een beetje verfrissende summer breeze. Seals & Crofts is het origineel. En dit is de 2026 uitvoering van de countryster Keith Urban.

1982. Jazz and Dave. Een groot citische score bij ons hier in Nederland. Ain't no pleasing you. 18 over 2 op zondag 5 juli 2026. Even mijn keel schapen, want er staat een file op de A7. Afsluitdijk, stilstandverkeer op de hoofdrijbaan. Tussen afrit Breesaandijk en de brug over de Stevenssluisje. Er staat 2 kilometer file inmiddels. Het levert je vertraging op van 12 minuten. Zometeen gaan we terug naar 1970. Een typische zondagmiddagplaat van Frans Halsema. Zondagmiddag buitenveld. Die hoor je zo na Alvero Soler.

Zondagmiddag buiten Veldert is een nummer uit 1970 geschreven door Michel van der Plas. En de muziek door Harry Bannink, naar een idee van Frans Halsema. En hij zong het ook. Een lekkere typische zondagmiddagplaat. Over zondagmiddagplaten gesproken. Bob Marijts uit Scheveningen. Een man met een brede en hele goede muzieksmaak. Vroeg deze plaat aan. Dan kun je In de Cirkel voor me draaien. Plaat die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Maar toch eigenlijk best wel de moeite waard is om te horen. Het was nog niet zo'n hele grote hit. Stond 4 weken in de top 40 en piekte op nummer 30 in 1980. En in 1979 kwam hij dus uit. Eind van het jaar. Op verzoek van Bob Marijts uit Scheveningen. In de Cirkel. Dit is Mary Mary. Dus een goede middag, dit is Seabreeze.

0: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Super leuk dat je luistert. Dit is mijn nieuwe single For the Dance Floor hier bij Popfront met Anton Nachtzaam op Radio Seabreeze AM.
1: Speciale aanbieding.

Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het nummer draaien. Wat een lekkere, vrolijkmakende zomerse floorfiller. De Pitchpoint, de nieuwe single van The Fruits of Labor. En For the Dance Floor, het is de speciale aanbieding. En werd zelf ook nog aangekondigd door de zangeres van Fruits of Labor, Annemiek Heep. Dank daarvoor. Het is 3:30. Tijd dat we even kijken gaan nemen wat het weer ons gaat brengen. Het is over het algemeen bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen en motregen. Zo nu en dan schijnt ook de zon met 19 tot

24 graden is de temperatuur gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Morgen en dinsdag is in het noorden bewolkt met wat regen. Elders is het droog en schijnt ook de zon. Vanaf woensdag is het overal droog en zonnig. En bovendien wordt het dan ook weer wat warmer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en zuidelijke helft schijnt ook nog de zon. Het is eerst op veel plaatsen nog droog, maar later vanavond valt in het noorden opnieuw wat lichte regen. De westenwind is niet meer dan zwak en koelt langzaam af rond de zonsondergang. Zo tegen 10 uur, dan is het van noord naar zuid 16 tot 19 graden. In de nacht koelt het niet veel verder af, met minima rond de 15 en 18 graden. Wolken overheerst en vooral in het noordoosten valt af en toe regen. Elders is het uiteraard droog. Overmorgen kunnen we kort zijn. In het noorden bewolkt, elders geregeld zon. En het is 18 tot 22 graden. Zo direct een oude nummer 1 uit 2000.

dankzij dan een oude nummer 1 uit 2014. 29 weken maar liefst stond Calvin Harris in die hitlijsts en piekte, zoals al vermeld, op nummer 1. Het is 11 over half 3 op Radio Seabreeze. En we gaan een plaat draaien op verzoek van Els Bollaert. Uit onze zuidelijke buurland België. Ze zit te luisteren daar aan de Vlaamse kust. En wil graag de meest recente plaat horen van Bruno Mars. Een oude speciale aanbieding ook nog. Op verzoek van Els Bollaert is hier On My Soul. Uiteraard hier op Radio Seabreeze AM.

Ik word hier altijd zo verschrikkelijk vrolijk van. Malay 2008. 6 weken hitparade en piek op nummer 24. En de leadzanger van deze band, die helaas niet meer bestaat, Chris Cron, die kwam zelf ook nog even langs. 13 minuten voor de klok van 3. Seabreeze AM. Met uiteraard wat verstaanbare muziek op het apparaat. Van Bluff en Geike Arnaert.

1987, 6 weken tot 40, nummer 19 met de Touché Jetende, You Know I Love You. Tot aan het nieuws hebben we nog twee voor je, onder andere deze van Noah Nine. Inderdaad, een man mag gewoon huilen, a man can cry. Oh.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Even Holiday van Madonna, Chicone, MC Michael G en DJ Sven. Oude nummer 1, het bent de Holiday Rap. Was het tijd op 8 minuten over de klok van 3 uur. Luisteraars, een prima goeiemiddag. Dit is Radio Seabreeze op de 1098. En via de World Wide Web. Met een oude hit van de mamas en de papas. California.

Dancing on a Saturday Night. Daar staat volgens mij helemaal geen dag voor, maar goed. 1973, 6 weken tot 40. En de piek op nummer 21. Dat was Barry Blue. Zometeen een lekkere, lekkere oude zomerse knijter van Louis Armstrong. En ook nog de Heroes in Heaven, zo tegen 3:30. En wat dichter bij jou is nog ABC, nu The Look

to myself. Ondanks alles. What a wonderful. Dat zeg ik. Louis Daniel Armstrong, geboren 4 augustus 1901, overleden 6 juli, morgen dus, in 1971. Bracht de laatste jaren van zijn leven door op dezelfde manier als voorafgaande. Hij vermaakte het publiek over de hele wereld. Tot 1971 er abrupt een einde kwam en overleed in New York City aan een hartaanval. Zo direct Matthijs Rijf en de Waddencultuur na Andrea Bocelli.

alleen maar van de dieren en hebben de mensen er niks mee te zoeken. Zo verwacht Rijkswaterstaat dat het wadden zich vanzelf herstellen. Voor het allemaal in zijn werk gaat, de Waddenvereniging Vrije Vogels, geen gekooide mensen, Vrije Vogels, Vrije Mensen, neemt contact op met Aant Durk op 06-515-204-89. 06-515-204-89.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Victor Edward Willis was een Amerikaanse singer-songwriter die mede-oprichter was van de discogroep The Village People. Hij trad op als hun leadzanger en was mede-oprichter en mede-songwriter van al hun meest

0: voorgesteld aan de Franse discoproducent Jacques Morali. Morali, die hem de jonge man met de grote stem noemde, benaderde Willis en zei: ik had een droom dat jij de liedzang op mijn album zong en dat het een heel, heel groot succes werd. Willis stemde in om leadzanger en achtergrondzanger te zijn onder de naam Village People. De Village People steeg snel naar de top van de hitlijsten en scoorde talloze grote hits met Macho Man, YMCA, In the Navy en Go West. In 1980, terwijl de voorbereidingen voor een speelfilm van de Village People aan de gang waren, Can't Stop the Music, verliet Victor Willis de groep. Willis worstelde jarenlang met een drugsverslaving nadat hij de Village People had verlaten en meerdere conflicten had met de wet. Victor Willis overleed na een korte maar agressieve ziekte op 30 juni 2026 op 74-jarige leeftijd. Donald Trump, die Village People nummer YMCA gebruikte bij bijeenkomsten, was een van degenen die hulde aan hem brachten.
1: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

ooit door de Antwerpse band The Strangers uitgebracht. Bader Raakzacht heette dan. Dit was het origineel. In de Navy. Als eerbetoon als, aan de overleden zanger Victor Willis van The Village People. Het is 3:30. Dat waren de Heroes in Heaven. Meer Heroes in Heaven. AntonNachtzaam.nl. Dan het tabbladje Heroes in Heaven kun je alles nog eens rustig nalezen. Level 42, 1987, Running in the Family.

Betty Caspers heette ze. Eigenlijk van oorsprong een Engelse zangeres. En die ging voor de liefde, kwam ze in het Twentse land terecht. En met wat vrienden richtte ze destijds Steve Channel. Het was een leuk hitje van In the Summertime. En dat was Teach In uit de 70s. 9 over half 4, Radio Sibris. Tot 4 uur nachts aan bij daarna Marcel Joustra, gevolgd door Anne Zijlstra en Ger de Rooij. En nu, die nieuwe Kensington.

Ja, Jacques, je kunt maar een hobby hebben, hè? Televisie kijken, hè? En dan bepaalde programma's, natuurfilms. Ieder zijn ding, jongen. Ieder zijn ding. Dus kwart voor vier geweest alweer. Hij staat al in de startblokken in Studio Bantega. Marcel Jouwstra, je hoort hem zometeen vanaf 4 uur. En tot die tijd hebben we onder andere zometeen nog een lekkere dagtopper. I Desire uit april 2026.

Zo zijn we weer wakker geworden, jongens. Dat is Hey Desire, de dagtopper. Zo nu dan draaien we een dagtopper. Een plaat waarvan we denken dat het is wel leuk om ze te draaien. Zeker als het weer een beetje zonnig is. Ja. Ja. Een van de laatsten op 1A. Komt van uit 1983, Ryan Paris. Een hele grote hit bij ons in Nederland. Dat was inderdaad het nummer Dolce Vita. Uiteraard werd het een 11 weken notering. Een echte ouderwetse nummer 1 hit. Dolce

zei het al, altijd een beetje een vrolijk maken deuntje dit, al zeg ik het zelf. Dat was Ryan Paris. Een echte one hit wonder, want daarna heb je nooit niks meer van deze beste band of deze beste man gehoord. Het is 4 minuten voor de klok van 4. Dat betekent dat we de benen gaan nemen straks om 5 uur aan de Zijlstra. Om 6 uur de beurt aan Ger de Rooij. Ik ben er om 7 uur weer met Klechtjes en Fok. En zometeen aan de andere kant van 4 live het studio Bantega. Ja, inderdaad. Ik ga op zijn tenen staan. Marcel Joustra. Veel plezier met hem. En ik laat je achter met Toto uit 88. Dit is

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek. Schrijf die in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sets. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Bluing met Good Morning Freedom hier bij Shifting Sense. We zijn er weer, Marcel Joustra, live vanuit de studio 5 in Bantega, Zuid-Friesland. Ja, ik keek naar die Anton Nachtzaam, zat echt te kijken. Ik denk, wat doet die man nou? Die zit gewoon met 25 graden met een korte broek in de tuin. Maar dat is hier niet. Het is hier een graadje van 19 ongeveer. Af en toe valt ook nog een buitje. Ja, er zit een beetje een koude stroom hier zo. Ik denk, ik ga lekker live. Het is toch niet warm genoeg om buiten te zitten. Lekker achter de microfoon hier zo. Anton dacht, nou joh, vandaag bedankt voor jou voor de laatste 2 uurtjes weer. En vanavond is hij er weer, hè. Dan nu Shifting Sense. We zijn vandaag hier natuurlijk live. En ik heb heel veel platen uit de jaren 70 en 80. Daar hou ik het meest van. Ook nog best wel veel plaatjes uit. Van het vinyl af. En voor de rest gaan we proberen het kopje er een klein beetje bij te houden. Goed, nou, de hadelijke platen. Ik zei al met Blooming. Daarmee even afkikten. En dan gaan we gewoon door met een ander plaatje. En dat is dan Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Het past wel een klein beetje ook bij wat ik al eerder zei. Dat het toch niet echt heel fijn weer is, maar ja, ik geloof in de komende week. Hè, dan gaan we weer op naar de volgende hit of off. Zitten we ook niet op te wachten, maar goed, maakt niet uit. Verzoekjes kunnen eventueel naar Marcel Afstaatje, Radio Seabreeze.nl of gewoon even via mijn WhatsApp of

Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En voor de mensen die straks even willen weten hoe het staat met die zender daar in Gouw, want daar krijgen we echt de laatste tijd behoorlijk veel vragen over. Ja, blijf eventjes hangen. Om 4:30 ga ik daar een klein stukje over toelichten wat er aan de hand is allemaal. En wanneer die zender weer in de lucht is en wanneer je weer terug kunt horen. Even kijken, straks op de platenkoffer van Renate, maar zover zijn we nog niet. Eerst Rita Coolidge.

0: eventjes kwijt van welke James Bond film dit was. Awesome High natuurlijk, maar de hoeveelste dat was van James Bond, die telling heb ik eigenlijk nooit bijgehouden. Rita Coolidge met All Time High. Ik kijk even mijn klokje, de tijd is weer daar voor.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Ja, leuk. Het goede doel kwam ik daar tegen. En dat was weer een LP dan die aan haar pakje zat. Past niet in die platenkoffer. Zat er een beetje naast geplakt als het ware. Hier is Gijslaar uit de platenkoffer van Renate.

Het album België, was dit Gijslaar. Ja, leuk om die platen weer aan te treffen in zo'n platenkoffer. De mensen die af en toe verzoekjes met me aanvragen, dan zeg ik wel, kijk een beetje uit dat je wel een uptempo aan gaat vragen. Ziet de Pruis. Ja, nou ja, goed. 4,5 minuut gaan we even rustig aan doen met Thunder Road van Bruce Springsteen. Dat is natuurlijk wel een prachtig nummer. Speciaal voor Ziet de Pruis daar uit het mooie Burgum.

misschien al langzaam begonnen met het nummer. Maar ziet de Pruis zei, hij wordt straks sneller. Ik kende het hele nummer van Bruce Springsteen niet, maar dat ligt weer aan mijn kennis. Dan zeggen de mensen zeker zoals een Anton Nachtzaam wel van, hoezo kun jij dat nummer niet kennen? Nou ja, dat heb ik gewoon, Anton Nachtzaam. Soms heb je gewoon dat je nummers niet kent. Wat ik wel weet, is dat Anton Nachtzaam ook een plaat aanvroeg. En die zei dan weer, doe maar iets van de Cats. Ik denk, nee hè, ga hem nog langzamer. Nou ja, goed. Maakt niet uit. We gaan deze toch proberen. Dit is wel weer een beetje uptempo. Hier is Sure, Here's a Cat voor Anton.

0: Sure, hier is de cat speciaal voor Anton Nachtzaan. Je hebt hem straks gehoord. 2 uur lang vanavond, nog een keer 2 uur lang. En dadelijk om 4:30 ga ik even iets langer in op de zender op de Middengolf. Waarom is dat ding nog steeds niet in de lucht?
1: We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment. Hoi op Radio Seabreeze. Dit is Shifting Sands.
0: Ja, dat is gewoon leuk dat je het plaatje op kunt draaien. Gewoon weer lekker vanaf het ouderwetse vinyl. Hij is helaas vorig jaar overleden.
2: Het is schrijven. Of welke plaatje?

hele pand werd volledig vernieuwd. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Want anders zou het ook wel eens een keer op nominatie hebben kunnen staan om gesloopt te worden. Alleen die verbouwing, dat is echt een miljoenenverbouwing geweest volgens mij. Die heeft wat langer geduurd dan eigenlijk gedacht. Dat dak dat was in slechte conditie. Nou, er was van alles aan de hand. Ik zou jullie het een en ander besparen. Maar het goede nieuws is, het dak is klaar. En daarom zijn wij afgelopen vrijdag ook met een aantal mensen alweer het dak op geweest, waaronder ikzelf. En we hebben daar intussen alles zo'n beetje weer aangebracht wat er aangebracht moest worden. Alles nieuw, roestvrij staal. Niet dat daar beter van wordt, maar goed, als het dan toch weer een keer vernieuwd moet worden, kun je beter niet de oude spullen weer ophangen, want dat hing al 10 jaar. Allemaal uitgevoerd in gewoon heel goed materiaal. En ja, en dan moet het uiteindelijk toch gaan werken, hè? Want toen we smiddags dus, s'avonds, kan ik beter zeggen, de meters aansloegen, toen was het niet zo erg goed. Nee, de antenne deed absoluut niet wat hij moest doen. Dus dan gaan we komende week gaan we daar eens even mee verder, zodat het weer ook het toelaat. En de werkzaamheden natuurlijk zelf. Gaan we kijken of de antenne gewoon weer kunnen matchen. En dan hoop ik gewoon dat we volgende week hier vanaf deze plaat ook weer kunnen zeggen met z'n allen. Hij is weer terug. Hij is weer terug. De 1395 vanuit de Grauw. Nou, zover het uitgebreide nieuws en eventjes. Dan weet je in ieder geval even hoe het ervoor stond. We gaan verder met gewoon lekkere muziek. Niet te veel gekletst meer. Wat zeg je bijvoorbeeld van dat heerlijke nummer van R.E.M. En het is gewoon een geweldig nummer. Het clipje blijft zo leuk, hè? Waar ze alles achter zijn voren afdraaien. Imitation of Life. En ik weet ook dat ik Lawrence hier een groot plezier mee doe. Maar ik vind hem zelf ook mooi, Lawrence, hoor.

Ik zit een beetje traag in mijn tempo vandaag met de nummertjes. Dat gaat met het volgende nummer ook al niet beter worden, maar het is gewoon een leuk nummer om te horen. You took the words right out of my mouth. Hot Summer Night, hebben we al genoemd. Nou, dat krijgen we weer, hè. Komend weekend, dan gaat het weer stevig tegenaan. Gaatjes van 30 en meer.

0: You took the words right out of my mouth van het heerlijke Meatloaf. Dat wordt hier gedraaid uiteraard bij Shifting Sense. Marcel Joustra.
1: Lekker in je vel met Marcel.
0: Oh, die stond niet helemaal scherp. Heb je af en toe wel eens? Staat ik net naast het groefje. Lekker weer, alles vanaf en vernieuw hier zo. Klein orkest, laat mij maar alleen. Nou, ik zie dat we met heel veel mensen hier zitten vanmiddag hoor.

prachtig klein orkest met Laat mij maar alleen vanaf vinyl gedraaid. Nou ga ik weer opnieuw naar Burgum. Daar zit natuurlijk ook Gerrit Nittes daar. En die vroeg een plaat aan van Heidi Brühl. Nou, ik heb het hele nummer niet. Wir wollen niemals uns so weiter. En ik heb gedacht, ja, wat is dat dan? Uit de jaren 60. Nou, Gert, als je het heel erg vindt. Ik heb hem even niet erop gezet. Ik vond hem niet helemaal passen. Maar ik denk dat jij deze ook wel erg leuk vindt. Ach, volgens mij is het een hele goede vervanger voor dat nummer. Een nummertje van Bojura. Ja, dat is een knappe vrouw. Hè? Uit de jaren 60. Daar past hij bij. Hier is The Letter.

Lekker plaats van Bojura, inderdaad. De letter speciaal voor Gert Nitters daar uit het mooie Burgum. Vinyl, ja, shoot jong, vraag nog geen plaat aan, maar ik ga gewoon toch wat draaien. Ik hoor straks wel wat je wil horen. Ja, deze manier vanzelf op de rijtafel staan. Lina Lovitch.

Harwich, ja, wel een bekende uitvoering eigenlijk. Die stem, die geur eigenlijk bijna nergens anders terug horen. En dan eens zo'n plaatje denk ik ook weer van ja, ik heb het ook alweer gehad met deze zangeres. Kan er niks aan doen. Ja, zo werkt het gewoon een klein beetje mee. Maar dit vind ik dan wel weer leuk. Mr. Big. Prachtige plaat. Daar zijn we in 1978. Je hebt niet exact de jaartal erbij. Hier is een mooie Romeo.

dit zijn weer van die Kimvel-nummers, hè? Mr. Big. Step Back Aside met Romeo bij Cibriza M Shifting Sense. En een nieuwe plaat op de draaitafel liggen. Gewoon lekker kraak kraak. Hier is Down Under van Man at Work.

Alsof het gisteren was, hè? De Daander. Van Man at Work hier bij Seabreeze. En ik kijk op mijn klokje. Ik denk, oh, het gaat al snel. Ik kan nog één lekker plaatje draaien. Dus voor de mensen die nog bezoekjes hadden staan. Dat moet dan eventjes naar volgende week. En altijd nog naar Marcel Apenstaartje, radioseabreeze.nl. Het nummer wat ik heb liggen op mijn draaitafel hier zo is van Supertramp. En het aparte is, al heb je het jaren niet gehoord. We zingen het allemaal gewoon mee. Gooi maar eens. The Logical Song.

Het prachtige mooie Supertramp met The Logical Song. En daarmee zit op 10 minuutjes voor de klok van 5 uur. En wat deden we vroeger als we niet uitkwamen met onze plaatjes? Ja, dan deden we gewoon zoiets, hè. Zit er gewoon een muzikaaltje erachterop. Ah ja, is dit wel een leuk? Ja, kan nog. Deze kan wel. Kan best wel. Hey, heel veel plezier dadelijk met Anne Zijlstra met zijn Windkracht 5. Hij zit er weer helemaal klaar voor. Ik heb net al even contact met hem gehad. En wat de 1395 betreft, nou hoort dit plaatje ook wel een klein beetje bij van Les Reed Orchestra. Hou de 1395 gewoon deze week in de gaten, want we hebben echt goede hoop dat hij het gewoon moet doen met een weekje. Ja, deze week. Volg onze website en uiteraard de Facebookpagina's. Wat mij betreft, ik ben er volgende week vrijdag morgen weer. Dan zitten we weer bijna in het weekend. Maak er een fijne werkweek van. Als je vakantie hebt, gewoon een fijne vakantie. Dag, dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radiosea.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: This is the beginning of the show. Enjoy.
13: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Het maakt mij helemaal niet uit. En dan heb ik het natuurlijk over Phil Collins. Die zong erover It Don't Matter To Me. Ja, het was van het album Hello, I Must Be Going. Maar ik ben er net. Het is 5:00. Natuurlijk tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Lekker dat je er nog steeds bij bent, vrienden. Radio Seabreeze de hele dag deze zondag. Ja, de zomer doet weer zijn best om wat terug te komen. Het is een klein beetje terugval in temperatuur en af en toe een buitje, maar ach. Dat kunnen we hebben, toch? Ja, toch? Hey, wat kun je verwachten? Natuurlijk heel veel muziek. Maar voor ik daar aan toe kom, bedank ik natuurlijk eerst Marcel Joustra voor het uurtje hiervoor. Shifting Sands. En ik zei het al even, deze hele zondag was natuurlijk weer muziek overgoten, zoals je gewend bent. En tot 6:00 ben ik bij je met de lekkerste oldies en de fijnste hits. In Windkracht 5, ja, dus laat je verrassen, zou ik zeggen, zoals iedere week. Phil Collins behoeft natuurlijk geen introductie, daar begonnen we mee. En we gaan nou draaien een Nederlandse band. We gaan naar Delft met z'n allen. Ze zijn helaas gestopt. Alleen Ferdinand Bakker en Michel van Dijk spelen nog. En die heten Loon tegenwoordig. Maar ik draai nog een ouwtje van Elquin. Dit is The Beach. What?

Ja, ja, ja. Muziek zoals het niet meer gemaakt wordt. En dat uit Delft, Nederlandse bodem. Je hoorde Al Quinn met het prachtige The Beach. Kwam van Blue Planet, vrienden, 2005. En waar is de tijd gebleven? Ik zei het al even, de zomer. Ik kijk even naar de weervoorspelling voor volgend weekend. En dat ziet er gewoon weer fantastisch uit. Vanaf woensdag komende week gaan de temperaturen weer een beetje richting de 25, 26 graden. Windkracht 5 tot 6 uur. Nu Fleetwood Mac 77. The Chain.

Ja, ladies and gentlemen, Elvis has left the building. Ja, het is geweldig. 1956, plaatje werd in 1952 al geschreven. En het schijnt meer dan 250 keer gecoverd te zijn, dat Hound Dog. Ja, ik wist het eigenlijk helemaal niet. Het schijnt trouwens wel dat de plaat van Elvis natuurlijk het populairst was. En als je zegt wie zong Hound Dog, dan zegt iedereen Elvis Presley. Laten we weer even naar Nederland gaan. Leuk.

Ja, deze heren ontmoeten elkaar tijdens een bezoek aan een instantie om een uitkering aan te vragen. Ze moesten een zogenaamde UB40 invullen. Dat was een formulier voor een werkloosheidsuitkering. Ja, en toen hadden ze zoiets van, weet je wat, we zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Laten we maar gewoon lekker muziek gaan maken. Ja, in Windkracht 5 dacht Sugar Lee Hooper ook in 1995. En doe.

0: En ik dacht een limousine. Lekker natuurlijk. Sugar Lee Hooper en dat allemaal in Windkracht 5 op jouw radio.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord?
0: Blijf
1: luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: Hij is nooit ver weg, vrienden. Sugar Lee Hooper, natuurlijk bekend bij het grote publiek door haar grote creaties. Ze was ook een beetje zwaarlijvig. Ze werd bekend door het programma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw. Helaas niet meer onder ons, vrienden. Maar de wandelclub en de muziek hebben we nog steeds van deze dame. Vrolijk als altijd, ook in dit programma. We gaan even naar een serieuzere werk. Dire Straits debuteerde 1979 met deze plaat Once Upon a Time in de West. Een eerbetoon aan de Westerns.

Ze kwamen uit Canada. Sterker nog, ze komen er nog steeds vandaan. Je hoorde de formatie Saga. Een beetje simple rock, deze band. Met het plaatje The Runaway van het album House of Cards uit 2001. En ze schijnen volgend jaar weer Nederland aan te doen, want ze maken weer een Europese tournee, vrienden. We gaan naar een verzoekje voor Gert Nitters, Monsieur Van Rouge. Hier zijn de Stones.

McCartney was dit ook een van zijn silly love songs. Je hoorde natuurlijk de Fabulous Four, oftewel de Beatles met Martha, My Dear. 1968 en het verscheen natuurlijk op hun The White Album. En nu naar Queen.

0: Ja, hey, die Steve Miller kan zijn plaatje niet eens afmaken. Want volgens mij komt mijn gevederde vriend daar weer aanlopen. Die verpest dit uurtje altijd. Het is weer voorbij.
1: That's all.
0: Ja, vrienden, het zit er weer op. Dit uurtje natuurlijk op de 5e juli. Het was weer geschiedenis natuurlijk wat we gemaakt hebben. Maar niet getreurd, want straks na dit uur is er Ger de Rooij met zijn Sunday Grooves na de plichtplegingen van 6 uur. En wij spreken elkaar morgenochtend weer om 8 uur voor een fonkelnieuwe eruit. Alle redenen om te blijven luisteren naar CBD's, vrienden. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, smakelijk eten en graag tot...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog 1000 vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Summertime. Do not let a tear fall from your eye. Met het prachtige bouwjaar 1966. Billy Stewart aan het begin van deze Sunday Grooves. Die we aftrapten met Promised Land van Joe Smooth uit de jaren 80. Plaat ooit gehoord in Spanje, in Lloret de Mar. Ik was daar op vakantie en ik was helemaal weg van het nummer. Daar gekocht en ik ging hem in Nederland draaien. En het werd hier ook een hit toen, ja. Eerste buitenlandse vakantie samen met mijn vriendinnetje toen, ja, ja. Lang geleden, mensen. Goedenavond. En tot aan 7 uur weer een nieuwe Sunday Grooves. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje. En alle mensen aan tafel, eet smakelijk.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en Noordzee. Daar werd hij vroeger veel gedraaid in de jaren 80 op de Noordzee. Op het zendschip The Ross Revenge bij Radio Monique. Dat was een hit daar, jongen. Echt wel. Het werd geen top 40 hit, maar toch een classic. Want elke zomer wordt hij weer volop gedraaid. Al jarenlang. Het bandje Splitsing. Wind en zeilen. En dat doen wij vrolijk aan mee hier bij Radio Sybris natuurlijk. Lekkere zomerse plaatjes op deze zondagavond. Geniet nog even van je weekend. Of je hebt misschien wel vakantie. Lekker, ja. Fijne vakantie, als ik zo vriendelijk mag zijn. Geniet ervan. Met je voetjes en een tuiltje op de camping. Of gewoon in het zwembad. Dan kan ik een zwembadje. Of je zit gewoon wel aan het strand misschien. Dat kan ook, hè. En neem ons mee op je transistorradio. Op de Middengolf. Lekker ouderwets. Radio Seabreeze. En straks gewoon de Beatles en de Stones. Ik heb er weer een paar mooie opgezocht. En ik sta hier zelf ook nog een beetje aan het strand, hoor maar. Oh, die zee, jongen. Het is wel prachtig. Lekker die golven. Heerlijk. En die meeuwen. Ja. Wordt ook steeds meer talig. Het is Bobby Goldsboro op de radio. En Summer, the very first time.

opzij, opzij, opzij. Want de Love Train kwam voorbij. Ja, ja, de OJ's. Uit de roerige jaren 70. En daarvoor ook een uit de 70's trouwens. Bobby Goldsboro. Ook weer zo'n plaat die elke zomer wel voorbij komt. In een van mijn programma's. Summer, the very first time. Rob de Nijs had goed geluisterd naar dit plaatje. Of Belinda Meuldijk, want die schreef... En het werd zomer, want dat is er daarop gebaseerd. Ja, inderdaad. The Beatles en The Stones. Wat lezen wij vandaag op de scheurkalender? Op 7 juli 1969 werd Here Comes the Sun opgenomen. Maar terwijl Paul, George en Ringo in de studio aan het werk waren... lag John Lennon met zijn vrouw Yoko Ono in het ziekenhuis. Ze hadden namelijk een auto-ongeluk gehad. John Lennon is daarom niet te horen op een van de bekendste liedjes van The Beatles. The Beatles en

heerlijk genieten op zondagavond met de Rolling Stones en Keys to Your Love. Een van de minder bekende pareltjes. Je vindt het op het verzamelalbum, onder andere 40 Licks. Dat ze een aantal jaren terug uitbrachten. Dubbel verzamel CD. LP is er ook natuurlijk. Maar daar staan bijna alle grote Rolling Stones hits op. En er zijn er heel wat natuurlijk. Hè? Ja. Deze was... De laatste 20 jaar, denk ik toch wel. Ja, oh, leuk nummer. En de Beatles draaiden we natuurlijk met Here Comes the Sun. Want daar ging het verhaaltje over op de scheurkalender. Ja. Straks ook nog een Sunday Grooves dubbele dosis. Vanavond twee liedjes van Elvis Presley. Zo tegen zevenen. Ja, dus blijf lekker hangen hier op Radio Seabreeze. We draaien zomerse plaatjes. Biertje erbij, wijntje erbij. Lekker man. Geniet nog even van je zondagavond. Met de Gypsy Kings. Olé, bailame.

vrienden van Young Gun Silver Fox. And how does it feel to be the greatest loser? Op wie zou dat slaan? Goed, ik weet het ook niet meer. Ik heb wel een idee, maar ga ik maar niet zeggen op de radio. Radio Seabreeze op zondagavond met Jean-Paul van der Meij. En een leuk Nederlandstalig liedje dat je eigenlijk nooit meer hoort. Een mooie, rijke vrouw. Dat zou ik ook wel willen.

Uit Engeland, Lonnie Gordon en I'm Gonna Catch You Baby. Lang geleden alweer dat we deze op de radio hoorden. En nou ja, zo nu dan slingeren we ook nog eens een oud singeltje op de draaitafel. Ik heb pas weer een zootje op de kop getikt. Backman Turner.

0: the Highway. Rock and roll op de radio. Bankman Turner Overdrive van 45 toeren. Lekker hoor. Tijd voor de dubbele dosis. Vanavond Elvis Presley. 3 a.m.
1: More music. More action. More fun.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Het is zondagavond, even over 7, Radio Circus. Dankjewel Gert de Rooij voor jouw bijdrage tussen 6 en 7 met de Sunday Groove tot 9 uur. Vandaag ook weer hier op Circus AM op de

Flock of Seagulls, een band die al sinds de jaren 90 bestaat. En langer, 1995, maakte ze een laatste album. En afgelopen jaar waren ze ineens weer terug met nieuwe muziek. En dit was nog uit die jaren 90 periode. I Ran So Far Away, A Flock of Seagulls. Zo direct een Classics of Rock, rock request van Geert de Meer. Je weet het, hij vraagt wekelijks een pareltje aan onder de rockklassiekers. En ook vanavond weer Traffic en Freedom Rider uit 1970. Die hoor je zo direct na The War.

Classics of Rock, Rock Request van Heer de Meer, 1970. Traffic en de Freedom Rider plaat die eigenlijk niet zo heel erg vaak wordt. Mocht jij nou de behoefte hebben om ook een lekkere rockklassieker aan te vragen, schroom niets en mail gewoon de Classics of Rock Studio of app, dat gaat nog sneller, 06-4737-6692. Dan draaien we zeer zeker volgende week in dit radioprogramma. Maar nu terug naar 2003 met een plaat van Toto die je eigenlijk niet zo vaak hoort is te vinden op het album Live in Amsterdam, 25 Years of Toto. Dit is The Gift with a Golden Gun.

Tom Petty en de Heartbreakers van hun gelijknamige album uit 1976. Het werd geen hit, maar in de classic rock scene werd het nummer stevast als een van zijn beste nummers gekenschetst. Dat was The American Girl uit 1976. Dus in Toto, The Gift with the Golden Gun, die kwam uit 2003. Classics of Rock met nu muziek uit 1973. Dit is Tin Lizzy en de Whiskey in the

Op hun allernieuwste album, The Rolling Stones. Een nieuwe single die heet The Jealous Lover. Zo direct gaan we weer een slinger geven aan de Classics of Rock Top 100 Carousel. Vorige week bleef hij haken op nummer 61. Benieuwd waar hij zometeen stil blijft staan. Blijf dan vooral luisteren. Maar eerst The Urban Heroes. Habba Dabba, Rividiki, 1981.

0: Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.
1: Hey.

We gaven een slinger aan die Classics of Rock Top 100 Carousel nummer 55. Daar vonden we Disturbed and the Sound of Silence. Daarvoor de Urban Heroes en Habba Dabba Riwikidi. Zo was het, 1981. Blik op de klok werpend, zien we dat het eerste uur er zo'n beetje op zit. We gaan snel plaatsmaken voor het nieuws. En zometeen ben je terug voor het tweede uur. We gaan eruit met Nothing But Thieves. Tot zo.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Met de Dire Straits werd het even over 8 hier op Radio Seabreeze. Tweede uur van de Classics of Rock op deze zondagavond is aangevangen met de Dire Straits uit 1978. En let's go down to the waterline. Niet erin, want anders krijg je een paar natte voeten. Tot 9 uur Classics of Rock hier op Seabreeze met nu de nieuwe single van Daryl Hall. Het was een oude speciale aanbieding van een aantal weken geleden nog. Dit is Bring It On Home.

De Classics of Rock albumtrack van het album Dig, D.I.G. van Mama's Gun. Het was een aantal weken geleden hebben we ook al een track van dit album gedraaid. Maar ik kreeg ook het verzoek van Jeffrey of ik nog een keer een track van dit album wilde draaien. En graag The Proof. Nou, bij deze dus Classics of Rock albumtrack Mama's Gun van het album D.I.G. en The Proof. Zometeen de lange vannachtzaam, maar eerst terug naar 1973 met Aerosmith. Even.

als er een hittegolf in de landen is, is dat de enige juiste plaats om te toeven en om nog wat verkoeling op te zoeken. In elk geval Chris Rea en On the Beach. We draaiden de lange van langzaam de Summer 88 versie van dit nummer. Chris Rea inmiddels ook niet meer onder ons, is vorig jaar overleden, helaas. Dan nu Against the Currents en Weapon.

wat minder bekend nummer van L. Stewart, een Schotse singer-songwriter, geboren op 5 september 1945 alweer in Glasgow, breekt in 1977 door met het album The Year of the Cat. Gelijknamige single en On the Border, dat bereikte in dat jaar beide de top 10. Voor zijn doorbraak maakte L. Stewart al verschillende albums die, en ook na 1977 brengt er nog veel muziek uit, maar de top 40 wordt niets meer gehaald. In 2008 treedt L. Stewart nog 11 keer in Nederland op om zijn album Sparks te promoten. Eind 2009 verschijnt de plaat Uncorked, L. Stewart Live with Dave Nachmanoff. Dat wordt helaas geen onvermeend succes. L. Stewart dus en de Palace of Versailles, we gingen terug naar 1978. Zometeen, Audio Slave, Like a Stone, maar eerst Apollo Junction.

In 2003 bracht Audioslave hun debuutalbum uit, Audioslave getiteld, uit 2003. En van het album draaiden we Like a Stone. En daarvoor dus Apollo Junction en Lights Up the Sky. Je luistert naar de classics of rock met BTO, Blackman, Turner en Overdrive. En Roll On Down the Highway uit 1974.

prachtige concert classic van de Moody Blues, Live Nights in White Satin. Werpen een blik op de klok en zien we dat het alweer even voor 9 is geworden. Dat wil zeggen dat dit programma er weer bijna op zit. We hebben er nog één voor je, de Status Quo onder meer. En de Burning Bridges, On and Off and On Again. Ik mag u nog een hele genoeglijke zondagavond wensen. En dit programma is er uiteraard volgende week zondagavond weer even over 7. Net na Gerben Hooy's Sunday Grooves. Hier op Radio Sirius. Ik wens u nog een fijne voortzetting. Een fijn weekend. En graag tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
14: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
14: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Before you say another word, may I present to you...
16: Colin Peterson, see if we say it.
17: Bring him in here!
18: Well, smack my ass and call me Judy.
15: The show is on.
19: Hey, this is not a test. This is rock.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: Finally. There's an alternative.
11: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
12: This is Colin Peters.
13: Who do you think you are?
12: He's a pirate.
14: And how are you this afternoon? All righty then.
15: Yes, sir, fly.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wereld wordt langzaam stiller. Gedachten zweven als wolken voorbij. Laat je meenemen op een reis langs dromerige melodieën en fluisterende verlangens. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige momenten vragen om zachtheid, om ruimte. De late avond leent zich daar perfect voor. Hier in Dream Sessions hoef je niets, alleen luisteren.

horen stemmen verstommen en de schermen doven, ontstaat er iets bijzonders. De ruimte tussen de uren, de adem van de avond. Dream Sessions vult die stilte met klanken die niet schreeuwen, maar spreken tegen je hart, tegen je hoofd of gewoon tegen het nu.

late uren hebben iets magisch. Alsof alles net iets langzamer beweegt. Geen vragen, geen verplichtingen. Alleen jij en de muziek.

0: lijkt het alsof de tijd even stilstaat. Niet omdat er niets gebeurt, maar omdat het juiste gebeurt. Een akkoord, een stem, een melodie. Dat is het moment. Niet om je ergens heen te brengen, maar om je precies daar te houden waar je moet zijn.
1: Droom.
0: Van de dag, een verlangen naar rust. Dream Sessions kleurt die ruimte in met muziek die niets hoeft te bewijzen. Alleen zijn, alleen klinken.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Dit is geen muziek om hard te zetten. Dit is muziek die je langzaam binnenlaat. Niet voor de oren alleen, maar voor wat daarachter ligt.
1: Sometimes.

Buiten wordt het donkerder en de wereld lijkt wat kleiner te worden. Hier binnen is er ruimte, warmte en een stem die even bij je blijft. Laat de dag langzaam wegleiden, stap voor stap, noot voor noot.

De uren bewegen rustig vooruit, zonder haast of verwachting. Er is tijd om gewoon te zijn, zonder iets te hoeven verklaren. De muziek doet wat woorden niet altijd kunnen, namelijk

een einde aan dit uur. En keert de stilte terug. De muziek heeft zijn werk gedaan en het hoofd is wat lichter geworden. Dank je dat je er was. Blijf nog even in die rust. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije grote aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. En een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Overdag zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Voor nog geen 40 gulden WA-verzekering voor je bromfiets? Ga naar Vendopolis bij Vroom en Dreesman. Schroefjes, moertjes en een toffe sticker krijg je erbij. Bij

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.